0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
0: Vikings. Play it smart.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In Wervik in West-Vlaanderen is een illegale raveparty vermeden. Die zou het hele weekend duren, maar nadat de plannen uitlekten, verbood de burgemeester het feest in de deelgemeente Kruiszeken. Gisteren waren daar ook al geruchten over. De gemeente kondigde donderdagavond al aan dat de brug met het Franse Wervik Zuid vrijdagavond zou worden afgesloten uit veiligheid. En nu blijkt dus waarvoor. In Peru heeft het leger meer dan 650 mensen bevrijd die vastzaten aan aardverschuiving en hevige regen. Een belangrijke weg raakte geblokkeerd. Er werden 3 helikopters ingezet om mensen weg te halen via een luchtbrug. Er is ook water en voedsel.

staan met 1 punt. De laatste in hun groep. Morgen moeten ze winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer. Maar

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
3: Happy bathroom to me.
4: Amai, valt er iets te vieren?
3: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
4: Allee, schaft op, ik kom mee vieren.
3: Oké. Okay.
2: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts.
5: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
4: Hier, in Temse.
3: En in Roeselare.
6: We'll be right back.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig cerulide in zat. 8 Vlaamse baby's werden toen ziek. In Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van die stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurt dat preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. In Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen overleden bij Russische aanvallen. En er vielen gisteren ook 16 doden bij een aanval in een drukbezochte winkelcentrum in het centrum van het land. In de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Reddingsteams vonden daar vannacht zeker 130 gewonden. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arthur van Doren is teleurgesteld.
4: Zeker als je naar de tweede helft kijkt, hebben we eigenlijk gewoon best wel geweldig hockey laten zien. Denk oldschool Red Lions. Heel veel aanvallende kwaliteiten, heel veel snelheid, heel veel ballen gewonnen. Genoeg kansen. 2-3 balletjes die langs de tweede paal dwarrelen, die er net niet ingaan. Dus ja, ik denk dat we gezien het speelbeeld eigenlijk een beetje meer hadden gehoopt.
3: Morgen moeten de Belgen winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi. Altijd slim.
7: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
8: Joe.

0: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
1: Oh, schat, kijk, die afwerking.
2: Oh, en dat is hier zo stil.
1: Oh, voel eens, het toch niet meer.
2: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
1: Oh.
0: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
1: Oh.
0: Zegt.
3: Oh, Quadro.
4: Go yellow.
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
2: Wat? 3?
5: Yep, info op telenet.be.
6: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
7: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
6: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
7: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
8: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
9: Dat klinkt als een extra sappige deal.
8: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd nadat handelsgesprekken tussen beide landen gisteravond zijn afgesprongen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door en dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er werd ook met bekers en fakkels gegooid. En er ontstond een vechtpartij na de match. De politie reageerde met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis. En verschillende supporters zijn opgepakt. In Oekraïne vielen gisteren zeker 16 doden bij een aanval in een drukbezocht winkelcentrum in het centrum van het land, in de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Er zijn ook zeker 130 gewonden, onder hen 23 kinderen. Verschillende mensen zijn ook nog vermist.

0: En daardoor moeten ze morgen winnen van Spanje om nog in de halve finales te raken. De match was een teleurstelling, zegt Alexander Hendrik.
1: We balen echt, hebben we 1-1 van dit veld gehaald. Ik denk dat we ze volledig wegspelen. Tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
0: Op het WK paardrijden in Duitsland hebben onze springruiters zilver gepakt in de teamcompetitie. De Red Musketeers, zoals dat team heet, eindigden na Duitsland, dat dus het goud pakte, en Groot-Brittannië pakte brons. Met het zilver plaatst ons land zich ook meteen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. De dag start met buien in het westen, later dan ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen opnieuw 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
2: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Oh, dat is hier zo stil binnen.
3: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
6: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
1: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
7: Goh, ik ben meer voor bubbels.
1: Is dat hetzelfde?
7: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
1: Hoe dan?
7: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
1: Oh, la!
8: Happy bathroom to you.
6: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
8: Happy bathroom to you.
6: Renoveert uw badkamer.
1: In Lier, in Temse
7: en in Roeselaar.
1: Enjoy
7: and take it
1: easy.
7: Joe Easy.

0: scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Het is tijd voor de tweede ronde van de Vlaamse start- en eikingstoetsen. Bijna 3.900 kandidaten doen mee in een van onze unies. Eikingstoetsen worden aangeraden. Starttoetsen zijn verplicht om je te kunnen inschrijven, zegt Tine de Laat, de coördinator van de start- en eikingstoetsen bij de KU Leuven.
4: Zodra dat je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoets die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een tweede ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
3: Bij de vorige ronde in juli was ongeveer de helft van de deelnemers geslaagd. De Mechelse burgemeester Bart Somers heeft er zelf voor gezorgd dat zijn secretaresse meer loon kreeg. Dat heeft de morgen ontdekt. De vrouw staat officieel op de loonlijst van de politie, maar nam daar 26 jaar geleden politiek verlof om voor Somers te werken. Na zijn terugkeer uit de Vlaamse regering naar Mechelen zou de vrouw minder gaan verdienen, maar dat vond Somers dus niet gepast, waarna haar functie bij de politie, die ze dus niet deed, zou aangepast zijn zodat haar loon kon stijgen. Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd, nadat hij geen akkoord vond met de VS over de importtaxen die zij wilden opleggen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door. En dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten

0: En op het WK hockey moeten onze hockeymannen morgen winnen van Spanje om in de halve finales te raken. De Red Lions speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Australië. En dat is een serieuze teleurstelling, zegt speler Tom Boon.
1: We hebben Australië, denk ik, gedomineerd van begin tot einde. Veel meer gecreëerd dan hun. Maar de bal ging net niet in. Het groot geluk dat we vandaag hebben is dankzij Spanje. Dat we nog in de koers zitten voor de halve finale.
0: Want doordat Spanje won van Duitsland, kregen de Lions weer wat meer kansen. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
2: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: dat is hier zo stil binnen.
1: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt. Quadro.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
4: Dag en heel.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: nog koken.
7: En? Wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
9: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Go Yellow!
1: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Info op telenet.be.
12: Knaldi!
13: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
14: Bring your bottle back bij Issy XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Issy Paris XL.
15: Love to see you shine.
16: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
17: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
16: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
17: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
16: Nou, oh, top hè, die Kate.
18: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.

0: voor je kan denken.
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
8: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gummo koken.
2: En? Wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een hele fijne zaterdagochtend. Het is 10 uur en we trekken samen het weekend op gang. Dat doen we onder andere met Robbie Williams, Rock DJ en de Gibson Brothers zometeen. Eerste nieuws van 10 uur krijg je van Lore Breysink.
4: Goedemorgen. 4000 studenten leggen op dit moment hun startexamens af. Een goede vooruitgang bij de brand op de Hoge Venen en 2 doden bij een vliegtuigcrash in Kroatië. Kleine 4000 jongeren maken rond deze tijd startexamens. Het is de 2e ronde na de eerste begin juli. Toen slaagde de helft. In verschillende richtingen aan de Vlaamse Unifs zijn die verplicht om te mogen beginnen, zegt Tine de Laat, coördinator van de starttoetsen bij de KU Leuven.
5: Zodra je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoets die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een 2e ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
4: Er zijn ook eikingsproeven, die zijn niet verplicht, maar ze tonen wel waar je staat. De brand in de Hoge Venen is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de 3 blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat er kans was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt. Er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein. Het vuur woedt al meer dan een week, maar het is onder controle. En in Kroatië zijn 2 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. De politie startte een grote zoekactie nadat het signaal van het zweefvliegtuig wegviel. Het wrak werd gevonden in de bergen van een nationaal park, niet zo ver van de stad Zadar. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Kans op een bui vandaag bij maxima tot 21 graden. Als het droog is, komt de zon er wel even door. Morgen ook 21 graden, dan meestal droog. Maandag krijgen we veel zon en wordt het 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
3: Rustig onderweg, er staat maar 1 file. Richting Brussel op de E40 kom je die tegen. En dat tussen Borgworm en Berlo. 9 minuten erbij daar.
6: Dit is Joe.
7: Met Kenneth Stevens.

Mr. Let Me Entertain You, Robbie Williams en Rock DJ. Een hele goede morgen samen met Robbie Williams en een fijn ochtendzonneke trekken wij deze zaterdag samen op gang. Het is te zeggen, hier boven de Joe Studio, ja, is wel een mooie zaterdagochtendzon te zien. En dat is toch een fijne manier om op die wijze het weekend te beginnen, zeg maar. Ik hoop dat dat bij jou ook het geval is, dat zonneke daar mooi aan het schijnen is. Misschien wordt het wel voor jou een weekend met 1001 dingen op de planning. Naar de carwash gaan, boodschappen doen, taxi mama of papa spelen, zulke dingen allemaal. Of misschien is er ook nog wel gewoon tijd voor een tasje koffie of een lekkere thee op deze zaterdagochtend en rustig opstarten. In ieder geval, ik wil het zo meteen met jou eens hebben over iets dat ik deze ochtend in de krant heb gelezen. Na de Gibson Brothers.

0: Gibson Brothers en Cuba bij Joe. Dat is altijd leuk, hè? Weekendplannen met elkaar delen. Pat die stuurt via de Joe-app dat hij zijn motor aan het buiten zetten is, want het is Harley weer. En zometeen gaat hij een tourke doen en Nancy die heeft vandaag een familie-barbecue. Heel veel plezier met wat jij vandaag gaat doen. Ik zei het hier net al, hè? Ik wil het met jou zometeen over iets hebben dat deze ochtend in de krant staat. Het heeft hiermee te maken.
1: Ah, hoor je dat? Die rust, die stilte. Niemand die een woord zegt. Want zwijgen is goud. Toch?
0: Ja, het is duidelijk Staf Koppens, hè, die je hoort. En zeg je Staf Koppens, dan zeg je ook ondertussen al 4 seizoenen lang op VTM De Verraders. Tot nu toe 4 seizoenen, want op zondag 6 september, dat is echt niet zo lang meer, dan start er weer een nieuw seizoen van De Verraders. En ik heb ontdekt dat er dit jaar iemand in het spel zit die ik ken, maar ook iemand die jij kent. Het is echt wel iemand die bijzonder goed kan zwijgen. Ja, op zich is dat natuurlijk een hele goede eigenschap als je wil meedoen aan De Verraders. Maar die persoon die heeft echt zeer, zeer, zeer goed kunnen zwijgen. Ook hier bij de collega's van Joe. Wij wisten echt van niks. Straks bel ik met die Joe-collega en dus ook deelnemer aan De Verraders. Want ja, ik wil natuurlijk alles weten. Hallo, het is binnenkort te zien. Eurythmics eerst nog. Here comes the rain again. Hopelijk niet, hè.

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
1: Ah, de honey mustard. En ja?
0: Zonnebril.
1: Voor de zon.
0: Doe er even eens.
1: Hoe?
0: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: De Vos Lemmis.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Wat schat ik, dat is €4.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
8: Oh, schat, kijk, die afwerking.
9: Oh, en dat is hier zo stil.
8: Oh, voel eens, het toch niet meer.
9: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
8: Oh.
7: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
8: Oh.
7: Zegt.
10: Oh, Quadro.
11: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
12: Allee, zeg eens iets, Bruno.
13: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
12: Hoe zet ik dat op mute?
13: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
12: Bruno.
14: Mobile Vikings.
15: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
16: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipari XL.
17: Laat ze see you shine.
18: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus.

0: ondertussen al meer dan een week geleden dat de eerste kandidaten van de verraders zijn bekendgemaakt. Dat was een lijst van 10 mensen. Maar Ruben van Gucht zit daarin, onder andere Kurt Rogiers, Toby Alderweireld, Faruk Özgenes van VTM Nieuws en ga zo maar door. 10 kandidaten, maar daar blijft het niet bij. Ik zei het daarnet al, jij kent iemand die er ook dit jaar gaat inzitten, die ik ook ken. En het heeft hiermee te maken.
1: Tegelijkertijd zoveel informatie en tegelijkertijd is er nog geen enkele betrouwbare informatie. Er zijn heel veel roddels en geruchten. Het is adembenemend om te zien hoe snel dit gaat, hoe wij allemaal op een of andere manier gewired zijn om meteen wantrouwen bij alles te voelen en hebben we nog niet eens verraders.
0: Maar wat is dit allemaal? Tom, goedemorgen, Tom de Kok.
2: Good morning.
0: Ja, wat is dat allemaal, vriend?
2: Goed samengevat, Kenneth.
0: Ja? Maar jij kan goed zwijgen. Oké, ja, dat is een goede eigenschap natuurlijk, om deel te nemen aan de verraders. Wat is dit allemaal? Vertel eens.
2: Ik mocht het tegen niemand vertellen natuurlijk, maar een poos geleden ben ik samen met 19 andere bekende medemensen, en allemaal, ja, je hebt al een paar namen gezegd, echt wel zotte klasbakken die daar tussen zitten, maar echt mensen van allerlei pluimage, opgesloten in een kasteel, een nieuw kasteel trouwens, het is dit jaar een ander kasteel dan wat je al gewend was, en wij hebben daar een spel gespeeld en dat heette De Verraders, en dat is het meest genadeloze spel, de grootste mindfuck die er bestaat op de planeet.
0: Ja, maar dat geloof ik heel goed. En ik las deze ochtend in de krant, wanneer mijn mond al openviel, dat jij plots daarbij stond in de krant. Ik ga mij niet inhouden. Ik denk dat jij ook echt iemand bent die er vol een bak is voor gegaan.
2: Ja, je kent mij natuurlijk een beetje, Kenneth. Dus als ik iets doe, dan doe ik het wel 100%. Maar die 19 anderen hebben dat natuurlijk ook gedaan. En daar zitten dus mensen tussen als Goedele Liekes. Ons Margriet natuurlijk. Ja, wat een verhaal ook natuurlijk. Want ja, we hebben allemaal in die opname, in dat spel gezeten met Margriet. En haar dan vervolgens moeten afgeven. Ja, als je naar de begrafenis van Margriet Hermans hebt gekeken, dan had je eigenlijk ook al wel links en rechts wat koppen kunnen herkennen. Want we waren er allemaal. Zij zal schitteren, dat kan ik nu al zeggen.
0: Okay.
2: Wie er zeker ook gaat schitteren is onze collega Ruben van Gucht. Want die heeft dat zelf ook uiteraard al maanden geleden prijsgegeven in de media. Dat wordt de moeite. Maar en ook daar heb ik me niet voor ingehouden. Zelfs niet voor Ruben van Gucht, Kenneth.
0: Ook al heeft hij vals gespeeld.
2: Hij heeft echt heel erg vals gespeeld. Maar het was bij wijlen ook wel plezant, tot het dat niet meer was. Maar dat zal je allemaal wel zien op televisie. Maar het is vooral ook, je begint daar dan aan en je denkt, oh ja, ik heb die vorige 4 seizoenen op televisie gezien, ik ga me daar niet aan laten vangen aan al die spelletjes. Mij gaan ze niet liegen hebben. Tot je 4 minuten in dat kasteel bent en alles serieus begint te nemen en alles begint te zien als een bedreiging.
0: Ja.
2: Ik heb vriendschappen gesloten met mensen waar ik daar achteraf gekeken misschien iets meer reserve bij had moeten hebben. Ja. In het spel bedoel ik dan.
0: Ja, ja, ja.
2: En ik heb mensen ongelooflijk verdacht gevonden waar ik achteraf van denk, maar allee jongen, toch dat die gewoon moeten vertrouwen. En alles daartussen.
0: Ja.
2: En de vraag is natuurlijk ook, Kenneth, in welk kamp ik gezeten heb. Maar dat mag ik niet zeggen.
0: Wel ja, er zijn natuurlijk ook al luisteraars die aan het reageren zijn ondertussen via de app. Linda die speelt het slim, die vraagt, hoe was het Tom om 's nachts altijd moeten op te staan?
2: Wel, ik ga nu al zeggen, ik ben minstens 1 keer 's nachts opgestaan.
0: Ja?
2: Maar waarom precies, dat laat ik in het midden.
0: Mm-hmm, dat gaan we allemaal zien.
2: Laten we zeggen dat je niet naar dat kasteel trekt om rustig bij te slapen. Of je nu bondgenoot of verrader bent.
0: Ja.
2: Maar het was wel een echt, echt waanzinnig avontuur. Het was een eer om eraan mee te doen. Je leeft eigenlijk, als je tot het einde in het spel blijft, dan leef je eigenlijk bijna 2 weken in een film. Je wordt elke ochtend wakker op een filmset en je gaat slapen op een filmset. En alles wat je doet is een film. En dat is dit jaar nog veel, veel, veel straffer dan in de 4 voorgaande seizoenen. Het is echt een ongelooflijk knap seizoen.
0: Ja, ik vind het echt straf. En vanaf zondag 6 september kunnen we er allemaal van meegenieten.
2: Ja.
0: Je haalde het er net al eens aan, hè. Margriet, hoe was het om met haar samen te spelen?
2: Ja, ik kende natuurlijk Margriet al van zoals jij ze ook kende, hè, van ze tegen te komen in de sector, zoals dat dan heet. Hè. Als je maar lang genoeg radio maakt, dan heb je elke Vlaamse artiest al wel een paar keer voor je microfoon gehad. Dus ik kende haar uiteraard al als zo de goedlachse bon vivant het icoon, hè, want dat is natuurlijk iemand die er altijd al geweest was. Hè. En plots zit hij daarmee aan tafel. Maar ja, moet je daar ook dat smerige spel mee spelen?
0: Exact.
2: En Margriet, ja, ik denk niet dat ik daar een geheim mee verklap, speelt het een beetje op zijn Ingeborgs. Die heeft ook ooit eens in de Verraders gezeten en die ging ook zo met de vingers in de neus erop. Die wist van niks en toch haalde die dan zo de finale. Margriet is een gelijkaardig iemand, maar daar zit ook een geslepen kantje aan. Of je gaat Margriet volgens mij nog zien op manieren waar, zoals je ze nog nooit gezien hebt. Maar haar dochter Céline, die heeft gezegd, en Margriet trouwens voor haar overlijden ook, van we gaan daarvan genieten, we gaan daarvan smullen. We willen dat heel Vlaanderen dat te zien krijgt. En natuurlijk gaan we met alle kandidaten samen die eerste aflevering, en hopelijk de aflevering daarna ook, samen bekijken en het glas heffen op Margriet. Want dat is iemand die bij ons alle 19 heel diep in ons hart zit.
0: Ja, absoluut. Het wordt een mooie hommage, een mooi eerbetoon eigenlijk, hè? Ook aan haar. Je haalde daarnet ook al Ingeborg even aan, Tom. Samen met Jan Verheijen, met Staf Koppes en ook nog met Vincent Vierens van de Ronde Tafel gaan zij een week op voorhand al zo'n beetje beginnen peuteren. Zo, hè? Zo een week op voorhand is er al een eerste aflevering. Gaan we daar ook al iets over jou te weten komen?
2: Ik ga mijn uiterste best doen om dat niet te laten gebeuren, want het is natuurlijk vooral ook voor mijn vrienden, mijn familie, mijn collega's zoals jij kent en mijn hele omgeving, super belangrijk. Dat we zo weinig mogelijk prijsgeven.
0: Ja, tuurlijk.
2: Maar ja, ik ben niet zo heel goed in het bewaren van geheimen, dus je kan mij...
0: Pas op.
2: Ik heb hier twee pinten in en ik sta niet in voor mezelf. Maar wat ik nu al wel kan zeggen is, het is... je denkt dan van, we hebben alles gezien van de Verraders, hè, 4 seizoenen, er zijn al zoveel kandidaten gepasseerd. Maar die makers van dat spel, die hebben hier opnieuw een twist aangegeven. Je gaat dit willen zien. En je moet er van de eerste aflevering bij zijn. Dat is wel eigen aan dit programma. Je moet daar echt in gezogen worden. Het werkt niet als je pas bij aflevering 4 in bent of zo. En ik ben nu al... Ja, er gebeurt natuurlijk van alles in dat kasteel. Je zegt daar ook van alles over elkaar. Ik ben heel benieuwd naar wat ik zelf gezegd heb, want daar weet ik de helft niet meer van. Maar ik ben vooral ook benieuwd naar wat die andere kandidaten in het geheim over mij gezegd hebben in die dagboekkamer, want dat weet ik natuurlijk ook niet. En voor de rest, laten we zeggen, ik heb het spel gespeeld en wat het mij heeft opgeleverd is...
0: Dat ga ik vanavond weten komen wanneer we 2 pinten gaan drinken, Tom.
2: Ja, ik ga mij niet moeten schamen, maar toch ook wel regelmatig moeten schamen.
0: Ja,
2: ik zal het daarop houden.
0: Ik heb zin om er vanaf september samen met jou en met miljoenen andere mensen in te duiken. Het gaat heel tof zijn om te volgen. Nieuwe seizoen
2: ik
0: van
2: ben
0: de
2: zo
0: Verraders.
2: Benieuwd. En nu al sorry voor alles. Voor iedereen, voor mijn medekandidaten, maar ook voor iedereen die kijkt. Sorry.
0: Dat ga je de komende weken nog vaker moeten zeggen, denk ik. We kijken er naar uit. Heel tof dat je erin zit, Tom. Fijn weekend nog. Bye bye.
2: Doei. Yo. Great music. This is Joe.

0: over 10:30. Heel veel toffe reacties die binnenkomen, waarvoor een dikke dankjewel via de Joe-app. Ja, onze Tom de Kok stond deze ochtend in de krant met het toffe nieuws dat hij dus gaat deelnemen aan het nieuwe seizoen van De Verraders. Volgende week zondag is er al een soort van pre-show waarin onder andere Ingeborg en Staf Koppes zelf gaan snuisteren en gaan speculeren om dan de echte start te hebben op zondag 6 september. Zometeen bij Joe, Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear.
1: Het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
6: Yep, go for info naar telenet.be.

30 jaar oud, ze schreef het volledig zelf, Donna Lewis. En we leerden haar in de jaren 90 mee kennen. Meer zelfs, het werd een van de meest herkenbare love songs van dat moment. En nu, de grande Gloria Gaynor en I Will Survive.

Enrique Iglesias. Hij scoorde er 24 jaar geleden mee met deze.

Ik laat je een stukje horen van Unwritten van Natasha Bedingfield, omdat zij vandaag in Kiewit Hasselt op het podium van Pukkelpop staat. En ook deze dame die gaat nog passeren, namelijk morgen Zara Larsson. Allemaal.

draaien zo meteen een dame die er al op de eerste dag bij was, alhoewel ze niet op de affiche stond. Maar wel op het podium is bijgekropen bij haar hartsvriendin Mo. Over wie het gaat, hoor je na. Toe.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea. Dit is
2: jou. Zometeen haal ik de Boys and the Girls of Summer nog eens boven. Want het is tenslotte nog altijd augustus. En Don Henley is erbij. Maar eerst het nieuws van 11. Lore Brijsing, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een politiekantoor in Anderlecht is vannacht beschoten. Nog nooit stonden zoveel woningen leeg in Vlaanderen. En een eerste levering ebola-vaccins in Congo. Het politiekantoor in Anderlecht in Brussel is vannacht zwaar beschoten. Twee daders kwamen aan op een elektrische step en een van hen trok een oorlogswapen, zegt korpschef Jurgen de Lanceer.
4: Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er zijn geen gewonden. Er zijn wel impacten in de deur en op de gevel. En ze hebben nadien de vlucht genomen op diezelfde step. Wij zijn momenteel bezig met het gerechtelijk onderzoek, samen met het parket en een ballistische expert. Wij hopen zo snel mogelijk die daders op te pakken.
3: Er loopt een onderzoek. Er stonden nog nooit zoveel woningen in Vlaanderen leeg. Zeker 30.000. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Agentschap Wonen dat de tijd kon inkijken. En het zijn er wellicht nog veel meer, zegt Dorien van Kouwenbergen van het Agentschap Wonen.
5: Er zijn een aantal gemeenten die die cijfers niet aan ons bezorgen. Zij hebben daar ook geen rapporteringsverplichting toe. Dus wat dat wij zien is, er wordt harder op ingezet om die leegstand in kaart te brengen. En daardoor stijgt het aantal woningen in dat leegstandsregister.
3: De regering beloofde eerder al een centraal register voor leegstaande woningen, maar dat is er nog niet. Congo heeft 16.000 ebola-vaccins gekregen. Een eerste deel van de 70.000 die de Wereldgezondheidsorganisatie beloofde. Het gaat om vaccins die eigenlijk werken tegen een andere variant, maar mogelijk ook beschermen voor deze uitbraak. Congo kampt met een zware epidemie. Er zijn al bijna 5.300 besmettingen en meer dan 2.500 overlijdens. Kans op een bui vandaag bij maxima tot 21 graden. Als het droog is, komt de zon er wel even door. Morgen ook 21 graden, dan meestal droog. Maandag krijgen we veel zon en wordt het 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
2: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Brussel op de E40 is er tussen Borgworm en Berlo een ongeval gebeurd. Je verliest daar 7 minuten en dan nog een vertraging van 5 minuten. Op de Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
6: Dit is Joe.
0: Met Kenneth Stevens.

0: Bart Peters en zijn radio's.
1: Dit is Joe.
0: Samen met onze collega Ronnie Mossuze. En ik mag zeggen inderdaad collega, want je hoort hem elke vrijdag namiddag bij Joe Gold. Hè, met zijn programma tussen 3 en 6. Toffe berichten die binnenkomen over weekendplannen. Ik deel ze graag met jou. Mia, die is net uit bed. Die heeft er een uitslaapzaterdag van gemaakt. En die is nu met gezelschap van Joe aan het genieten van een uitgesteld ontbijtje. Dan is er ook nog Anja. Zij heeft mij gisteravond ook al een bericht gestuurd. Dat is waar. Zij was met de auto. Dat is een strafverhaal eigenlijk. Ze was met de auto onderweg van Turkije terug naar België. Ruim 3000 kilometer, waar nu nog 1600 kilometer van moet afgelegd worden. Houd veilig, Anja. En dan nog een heel fijn berichtje van Samona. Zij is net 4 meter geworden van Sky. Onze Sky, zijn jongste broer, stuurt ze. En er is echt een hele mooie, cute foto bijgestuurd van een schattig pateken. Dat is toch fantastisch om te zien. En een dikke proficiat daar, hè, Samona? Good times, great
2: music. Dit is Joe. Quiero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego!
0: En nu de zomervibes weer op de radio met Ciantes, Teo Biero, Conocido, Carol G. En zometeen mag Rod Stewart zijn ding doen. Do you think I'm sexy?

0: Een vraag die niet altijd met woorden moet beantwoord worden. Do you think I'm sexy, Rod Stewart bij Joe? David Bowie onderweg met China Girl. En je gaat ook nog Hathaway horen met Live nog eens. Dat is alweer een tijdje geleden dat we die nog eens gedraaid hebben. Maar grote dames die mogen altijd eerst voor. En of Céline Dion een grote dame is. Op 12 september, dat is over minder dan een maand, dan begint ze eraan in Parijs in de La Défense Arena voor, wat is het ondertussen al, 16, 17 concerten. En zo meteen hoor je ze op de radio met I'm Alive.
1: Oh, dat is hier zo stil binnen.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici XL. Love to see you
7: shine. Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79.

nummer 1 hit van David Bowie, China Girl, nog eens bij Joe. Zometeen Hathaway, niet met What Is Love, maar dus wel met Life. Life will never be the same, zegt hij. Ja, dat is nu misschien ook wel overdreven. Maar ja, we gaan stilaan richting eind augustus. September komt er weer aan, hè. Zo de maand, de klassieker, waarin alles weer op zijn normale plooi valt, of in zijn plooi valt, zeg maar. Katrien die stuurt het ook door, Katrien uit Kokzijde. Zij is bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Stickers aan het maken, naambordjes, de klas. Voorbereidingen die gedaan worden. Maar wat niet verandert is dat je op zaterdag en op zondag goed zit. Onder andere voor onze Astrid Philips. Straks vanaf 12 uur hier weer. Fergal Sharkey, die ga je ook nog horen straks in de playlist.

0: En dat leven van Hathaway, dat ziet er nog altijd bijzonder goed uit. Want de man maakt nog altijd muziek. En hij treedt ook nog op in Amerika, in Canada, in Turkije en Armenië onder andere. Deze zomer althans. 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Richting Brussel op de E40 is er tussen Borgworm en Berlo een ongeval gebeurd. Je verliest er 11 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent aanschuiven tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En dan de laatste vertraging die staat richting Antwerpen op de E17. Tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Daar verlies je 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

0: kunnen er nooit genoeg van zijn. Hè. A Good Heart en Fergal Sharkey. Ziggy Marley, die ga je nog horen voor 12 uur. En ook Eagle Eye Cherry is erbij met Safe Tonight. En bij ons, hier bij Joe, ben je natuurlijk de muziek uit onze top 2000 gewoon. Maar af en toe stel ik ook heel graag nieuwe muziek aan je voor. Muziek zometeen met een anti-AI-boodschap van Sienna Sparrow. Zij zegt dat ze in de volgende hit die ze heeft gemaakt, Material Lover, graag werkt met echte mensen en met echte instrumenten. In plaats van alles door computers te laten doen. En je gaat dan zo meteen ook echte gitaren horen, echte bassen, echte drums, echte trompetten, echte saxofonen en ga zo maar door. En als je een tijdje geleden misschien de film The Devil Wears Prada 2 hebt gekeken, dan ken je die Material Lover al wel, want het is filmmuziek, soundtrackmuziek dus van die The Devil Wears Prada. Je hoort zo meteen een donkere, rokerige stem die je een beetje aan soul doet denken en misschien ook wel aan Amy Winehouse.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
1: Sienna Spyro.
3: Joe.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
3: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
4: Denk ik jarig?
3: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
4: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
3: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
4: Oh.
2: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
5: Happy birthday to you.
2: Renoveert uw badkamer.
4: Hier in Temse
3: en in Roeselare.

van Eagle-Eye Cherry natuurlijk. Voor 12 uur hoor je nog Billy Joel en ook een van de grote nummer 1 hits van Madonna hier bij Joe. Maar eerst neem ik je heel even mee naar het einde van de jaren 80. Begin jaren 80, 1981, moesten we afscheid nemen van Bob Marley, de bekendste reggae-zanger die hier op onze aardbol heeft rondgelopen, zeg maar. Hij heeft 11 kinderen nagelaten, onder andere met zijn vrouw Rita Marley. En één van die kinderen, die ken jij en heeft tot op de dag van vandaag nog altijd een hele fijne zomerhit. En dan heb ik het over deze van Ziggy Marley, die in het echte leven David Nesta Marley heet. Look Who's Dancing.

verder zijn die mannen van Walk the Moon ook niet dwingend of zo, hè? Shut up and dance with me. Zometeen tussen 12 en 4 hoor je Astrid Philips hier bij Joe. En als er iemand goed verjaardagen kan vieren, dan is het Astrid wel. Zij viert samen met jou de verjaardag van Dua Lipa. En ze brengt natuurlijk ook bakken goede muziek mee zometeen.

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Goedemiddag, ja, gaan we weer deze zaterdagmiddag induiken. En hoe doe je dat beter dan met de beste muziek? Met Vanessa Paradis, die trouwens niet de beste zomer heeft gehad. Hè. Daar heb ik het straks nog eens over. Na het nieuws van 12 met Lore Brijsink. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Opnieuw een stroompanne in de Vlaamse Ardennen. Een politiekantoor in Anderlecht is beschoten met een oorlogswapen. En na de eclipse kan je nu ook een maansverduistering zien. In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom. Dat bevestigt netbeheerder Fluvius. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Fluvius werkt aan een oplossing. Het politiekantoor in Anderlecht in Brussel is vannacht zwaar beschoten. Twee daders kwamen aan op een elektrische step. Eén van hen trok een oorlogswapen en schoot meer dan 10 keer. De tweede filmde alles, zegt korpschef Jurgen de Lanceer.
4: Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er zijn geen gewonden. Er zijn wel impacten in de deur en op de gevel. En ze hebben nadien de vlucht genomen op diezelfde step. Wij zijn momenteel bezig met het gerechtelijk onderzoek, samen met het parket en een ballistische expert. Wij hopen zo snel mogelijk die daders op te pakken.
3: Er loopt een onderzoek. Er stonden nog nooit zoveel woningen in Vlaanderen leeg. Zeker 30.000. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Agentschap Wonen dat de tijd kon inkijken. En het zijn er wellicht nog veel meer, zegt Dorien van Kouwenbergen van het Agentschap Wonen.
5: Er zijn een aantal gemeenten die die cijfers niet aan ons bezorgen. Zij hebben daar ook geen rapporteringsverplichting toe. Dus wat dat wij zien is, er wordt harder op ingezet om die leegstand in kaart te brengen. En daardoor stijgt het aantal woningen in dat leegstandsregister.
3: De regering beloofde eerder al een centraal register voor leegstaande woningen, maar dat is er nog niet. De brand in de Hoge Venen is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de 3 blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat er kans was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt. Er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein. Het vuur woedt al meer dan een week, maar het is onder controle. Congo heeft 16.000 ebola-vaccins gekregen. Een eerste deel van de 70.000 die de Wereldgezondheidsorganisatie beloofde. Het gaat om vaccins die eigenlijk werken tegen een andere variant, maar mogelijk ook beschermen voor deze uitbraak. Congo kampt met een zware epidemie. Er zijn al bijna 5.300 besmettingen en meer dan 2.500 overlijdens. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd.
2: Betekent dat trouwens, Lore, dat we die eclipsbril nog eens kunnen gebruiken? Of heeft
6: nee,
2: dat
6: echt?
2: Nee,
6: niet.
2: Nee, het toch. Dat gaat dus niet blijven renderen.
3: Nee, je zult het moeten bewaren tot 2081. Hè.
2: Dat is ja, zeker en vast doen.
3: Exact. Het weer dan nog. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. En vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
2: Hip hoi, dankjewel. Eén file dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Het zijn er 12, meer bepaald op de Antwerpse ring richting Gent. Is het aanschuiven tussen Berchem en de Kennedy-tunnel?
7: Dit is Joe.
8: Met

beste zomer voor Vanessa Paradis, toch niet op privévlak, want ze kondigde haar scheiding aan. En na 10 jaar samen te zijn met de Franse regisseur-acteur Samuel Bonchetri, is het no longer van Be My Baby. Dus ik omarm jou wel graag de komende uren hier bij Joe. Het is tot 4 uur deze middag zelfs vanaf nu. Jawel, we gaan voortaan in het lang en in het breed in het weekend. Zet u al maar schrap dus een uurtje extra Greatest Hits erbij. En ik hoop trouwens ook dat ik het effectief tot 4 uur deze middag haal, want ik heb daarnet een slaatje rosbief uit de frigo hier gehaald in de DPG-gangen, in de Medialaan-gangen. Ik heb dat ook al half opgegeten, maar ik zag daarnet ook wel dat de vervaldatum stond op gisteren. Dus dat kan nog spannend worden, maar voorlopig alles oké. Zit de muziek denk ik ook nog helemaal goed, want het is met de Tramps zo meteen te doen. Disco Inferno na Louis Capaldi, die jou misschien wel terug katapulteert naar Rock Werchter van dit jaar, want daar stond hij. Je krijgt hem met Someone You Loved.

0: De favoriete, de all-time favorite zelfs. Disco-klassieker voor Bernard Vlieg, dat laat hij mij toch net weten via de app. Ja, het is echt wel knal erin met de Tramps, Disco Inferno. En ik vond het ook gewoon perfect passen bij een zaterdag. Hè. Goed knallen om bijvoorbeeld die 1000 taakjes die op jou liggen te wachten eindelijk in orde te brengen. Of gewoon om heel het land nog eens rond te rijden omdat er gewinkeld moet worden bijvoorbeeld. Of omdat de kinderen naar 100 hobby's moeten gebracht worden. Maar vergeet ook zeker en vast niet om de boel af en toe los te laten. Ik heb dat een beetje per ongeluk daarnet gedaan, want ik zei het al. Hè. Ik heb hier een slaatje rosbief, dagje over tijd en toch de volle pot betaald, maar we zullen wel zien. Maar ik krijg al reactie. Hè. Wie was het hier onder andere? Die zei van, Dirk de Keulenaar, een dagje over tijd, dat kan helemaal geen kwaad. Mocht het toch zo zijn, gaan we je komen verzorgen. Ja, je weet, we zitten in Medialaan 1 in Vilvoorde. En ook Felicitas, die stuurt hier, ja, een vervaldatum wil nog niet zeggen dat het niet goed is. Hè. Je kan het zeker nog 3 dagen eten, maar zover gaan we niet rekken, hoor. Het gaat sowieso zo meteen wel helemaal opgeraken. 12:15, zeer goedemiddag. Het is iets anders daarbuiten wat weer betreft, maar wie de zomer terug wil, wel, ik ga u plezier doen met Michel Telloni.
1: Zeg maar! Nossa!

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die een borduur!
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
2: Kom dat nu niet doen.
0: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En krijg ik roze blokjes?
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: En? Wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Oh, ons cv-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
7: Wauw. Weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
9: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
10: Bring your bottle back bij Issy Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Issy Paris XL.
11: Love to see you shine.
12: Dit is Joe.
13: Joe.
12: Good times.
13: Great music.

Als Fleetwood Mac dat vraagt, tell me lies, tell me sweet little lies, dan doe ik dat ook. Of hij toch tegenover mijn kinderen dat de kermis echt wel voorbij is, al zou het kunnen dat hij tot morgen nog staat in de dorp. Het is 22 augustus vandaag, dat is een goeie dag. Omdat het zaterdag is, dat is altijd zo net ietsje plezanter. Misschien word jij ook wel wakker om 23 over 12, waarom ook niet, in een tentje ergens op een wei in Kiewit voor Pukkelpop, dat aan dag 3 is begonnen. Camping Kids dan weer, dat is ook straks een ding. Hè. Dus als je foute foto's ziet opduiken op je Instagram-pagina of op Facebook, je weet bij deze helemaal weer hoe dat ook weer komt. En iemand die vooral niet op die festival staat, dat is Dua Lipa. Ja, als ik haar socials zo check, de hele zomervakantie lang ongeveer, lijkt zich vooral op vakantie te gaan. Overal gewoon aan het feesten, aan het vieren. En ze heeft gelijk ook. Hè. Zeker en vast vandaag moet ze dat doen, want het is haar verjaardag. 41 geworden. Hip, hip, hoera voor Dua Lipa. En tuurlijk dat wij ook een graantje meepikken. Hè. We dansen, we feesten mee met haar Dance Night nu.

kijken. Een klein half uurtje bezig in dat nieuwe seizoen. En mijn eerste blunder is hier alweer een feit. Ze is niet 41 geworden. Hè? Ik ben wel zelf 41. Nee, Dua Lipa is er nog maar 31. Happy birthday. En sorry dat ik je toch even 10 jaar ouder heb gemaakt. Ik ga nog eens een poging doen wat cijfertjes betreft, dat het 12:27 is. Remember the time, dat vooral. Hè. Dit is Michael Jackson nu.

0: 1 over half 1 dus met Michael Jackson. En ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik mis de hittegolf toch wel degelijk een klein beetje. Dus zometeen zon à volonté met de Red Hot Chili Peppers die jou richting Californication brengen. En dan ook die uberplezante van Casey en de Sunshine Band. Give it up! Maar eerst nog eens kijken hoe het gaat op de weg. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Enfin, het is 2 keer op rij 10 minuten erbij, hoor. Richting Brussel op de E40 aanschuiven tussen Sterbeek en Kraaienum. En ook al 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
1: Dit is Joe
2: met Astrid Philips.

0: van John Travolta en ook de man die ons bijna ontglipt was, dat is toch wat Phil Collins zelf vertelde in de Britse krant The Sunday Times, dat zijn kinderen 2 jaar geleden al afscheid kwamen nemen aan zijn ziektebed waar hij dan lag door levensbedreigend alcoholisme. En daar was hij ook blijkbaar al een paar keer eerder bijna aan onderdoor gegaan. Aha, ik snap het plots helemaal. Die Something Happened on the Way to Heaven komt eraan.
1: Vanavond bij VTM trekt Denzel Washington recht wat scheef zit in The Equalizer. En VTM 2 gaat witwassen in een zwarte komedie. De tv-première van The Kill Room. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Tede Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
5: Ah ja, met no cap courgette, wayo worstjes en slay samurai.
4: Of dingen, hè, bougie burgers.
5: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
4: Oké. Okay.
5: Waarom neemde jij nu nog een burger?
4: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaak sensatie van elke generatie.

Levensbedreigend alcoholisme, dat werd hem 2 jaar geleden bijna compleet fataal, maar hij is er doorgekomen. Alhoewel, helemaal goed komt het niet meer. En met Phil Collins, waarbij de nieren, de alvleesklier nog amper werken. En dan zijn er ook al zo rug-knie-operaties geweest. Dus op een podium staan en springen en zo, dat is absoluut niet meer aan de orde. Hij heeft altijd krukken nodig. Maar muziek maken, dat ziet hij nog wel zitten. Dus wie weet komt dat ooit nog wel eens aan bod. Net dus Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. En er gaat nog veel gebeuren, want Berre komt eraan. Dus met Yesterday, Today, Tomorrow. En hier al Christopher Cross, Ride Like the Wind.

Van Berre, die er ook bij was op de begrafenis van Margriet Hermans, mocht hij een nummer brengen zijn How Beautiful This Life Is. Maar dus net Yesterday, Today, Tomorrow. Straks dan hier bij ons toch voor 1 uur de Backstreet Boys. Maar nu dit duo John Travolta, Olivia.

0: Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldi prijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Ja, welkom bij Joe, waar ik je straks zelf nog de muziek laat bepalen, maar ik heb zelf ook al het een en ander gefixt, hoor. Met zometeen Toto, Stop Loving You. Het is 1 over 1 alweer. Nieuws dat voor u met Lore Brijsink. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. 10.000 gezinnen zitten zonder stroom in de Vlaamse Ardennen. Extra veiligheidsmaatregelen in Anderlecht. En mogelijk ontstond de brand in de Hoge Venen door een landbouwvoertuig. In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom, al sinds 10:30 deze voormiddag. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio rond Oudenaarde ook al een grote stroompanne. Toen door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang het probleem kan duren. Netbeheerder Fluvius werkt aan een oplossing. In Anderlecht in Brussel neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen nadat het commissariaat er vannacht werd beschoten met een oorlogswapen. De korpschef wil zo de veiligheid van agenten en burgers garanderen. Jurgen de Landseer.
4: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de federale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
3: Op beelden is één schutter te zien. Hij wordt door een compaan gefilmd. Het is niet duidelijk wie ze zijn. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Het parket van Luik onderzoekt of de brand in de Hoge Venen is ontstaan door een brandend landbouwvoertuig. Nieuwe luchtbeelden moeten daar meer duidelijkheid over scheppen. Ze zijn gemaakt vanuit een vliegtuig op het moment dat de brand zich nog maar over tientallen meters had verspreid. Daarop is dus een brandend landbouwvoertuig te zien. Het parket kan nog altijd geen onderzoek doen op het terrein. De brand is wel onder controle. In Pelt in Limburg zijn 2 twintigers opgepakt voor een schietincident vanmorgen. Op een terras van een café werden schoten gelost met een alarmpistool na een ruzie. Er raakte niemand gewond. De politie kon ter plaatse 2 mannen van 26 oppakken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is en wat er met de 2 moet gebeuren. De transfer van Matteo Dams naar Club Brugge is officieel. Dams is een verdediger van 22 jaar. Hij vertrok 1,5 jaar geleden van PSV naar Al Ahly in Saudi-Arabië om daar een pak meer geld te verdienen. Maar nu keert Dams terug naar ons land. Hij heeft een contract tot 2030 getekend bij Club. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
2: 10 minuten aanschuiven, dan dat doe je op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel en ook al richting Nederland, tussen de Legrellenlaan en Antwerpen-Oost. Verder nergens langer aanschuiven dan 10 minuten.
5: Dit is Joe. Met

daarnet in het nieuws dat 10.000 gezinnen zonder stroom zitten in de Vlaamse Ardennen. Dat is dik balen, want dat betekent dat die misschien wel niet naar de radio kunnen luisteren op dit moment. En het wordt nog goed dit uur, want ik heb nog muziek meegebracht van Shakira samen met Wyclef Jean. Het moet niet altijd die die-die zijn, hè. Hips Don't Lie, die komt er nog eens aan te pas. Meteor haal ik erbij. Headbangen kan je misschien ook wel doen met Meatloaf. En nu dan je volledig laten gaan. Het zal wel zijn dat met Missy Elliott, Christina Aguilera en hun Car Wash.

kanontje van Nek. Goedemiddag, het is 17 over 1. Ik had het er net over die stroompannen. 10.000 Vlaamse gezinnen in de Vlaamse Ardennen waren daardoor getroffen. Maar blijkbaar is het eigenlijk overal ongeveer al opgelost. Kunnen ze daar terug naar de radio luisteren, naar Joe? En gelukkig maar alleen laat Marie Boulaarde nog weten dat de winkels nog niet overal open zijn. Dat toch wel een vervelende is. Op een zaterdagmiddag niet kunnen gaan shoppen. Wat moet je dan plots doen met je tijd? Wel, ik ga je straks sowieso nog aan het werk zetten. Ja, je gaat mij even moeten helpen met wat extra muziek op te gooien. En deze hoef je dan al niet meer mee te pakken, want die draai ik nu al. Dit is Meat Loaf. Well,

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Allemaal koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Ah, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Good times.
10: Great music.
7: Dit
10: is Joe. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

vind dat gek. Dat blijft zo bijzonder fris klinken, die muziek van Meteor. En toch, binnenkort 2027 staat hij al 10 jaar op het podium. Maakt hij al 10 jaar muziek. En dat dat gevierd gaat worden in de AFAS-dome. Met nooduitgang ook uiteraard, dat zal passeren. Hè. Bijna 2:30 gaan we verder zetten met ABC nu. En When Smoke Sings. Goedemiddag.

0: Smoky Sings. Dan zijn er twee files waar het langer dan 10 minuten aanschuiven is. Op de E313 richting Antwerpen. 20 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook 10 minuten erbij op de Antwerpsring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

0: Ik was net toch nog eens gaan kijken of het sowieso een goed idee is om wat kleren uit te spelen. Want als ik vanuit de studio naar buiten kijk, ziet het er zeer grijs uit en zie ik de bomen zeer veel bewegen eigenlijk. Maar van dichterbij is het toch een beetje beter, zag ik nog een straaltje zon oppiepen. 2:20 en ik mag nog eens. Het is nu toch een dikke 2 maand geleden, dus hier gaan we. Ja, dat is dat herkenbare geluid misschien wel voor jou van de noodknop. Dat betekent meteen ook dat je mag gaan denken over een noodnummer. En dat is bijzonder simpel, want de titel zegt het zowat zelf. Een noodnummer. Aan welk nummer heb je nood op dit moment? Welk lied wil jij horen, met andere woorden, zodat jouw zaterdagmiddag toch weer net een tikkeltje beter wordt? Laat het me weten via de app. Zit er gerust ook bij waarom jij precies een bepaald nummer wil horen. En wie weet wordt jouw keuze er wel uitgepikt. Straks na nog de muziek van Adele erbij te halen. Set fire to the rain.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
2: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
1: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
2: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
4: Happy bathroom to me.
5: Amai, valt er iets te vieren?
4: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
5: Allee, schaf het op. Ik kom mee vieren.
4: Oké. Okay.
3: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
6: Happy bathroom to me.
3: Renoveert uw badkamer.
5: In Rier, in Temse
4: en in Roeselare.
7: Dit is Joe.
8: Good times, great music.

Nog eens horen, denk ik, dat ze met rap terugkomt. Hè. Adele, Set Fire to the Rain. Dat ze nog eens nieuwe muziek mag vragen. Maken ook. Net nog heb ik op de noodknop gedrukt. Dat betekende dat jij noodmuziek mocht kiezen. Een noodnummer. En er is zeer veel nood aan nummers. Merk ik hier toch via de app. Summer Jam is bijvoorbeeld binnengekomen. Love Will Save the Day. Zombie van Youngblood voor Sophie de Sutter. Want die laat weten dat ze aan het afkijken is van een mega optreden gisteren. Youngblood op Pukkelpop natuurlijk. Sweet Dreams is ook al binnengekomen. George Michael, Careless Whisper. En dan zie ik zo nog heel veel summer vibes. Ja, de laatste vakantietrekjes zo nog eens meepakken in de muziek. Dat is nu exact wat we gaan doen. Met dank aan Nicky Kuiken dan onder andere. Die ook doorgestuurd heeft van die Italiaanse muziek dan. Bijvoorbeeld Sara Perché Ti Amo. Omdat het een patat van een schijf is. Dus gaan we daar gewoon voor gaan. Ik denk dat iedereen daar wel achter staat, hè? Als je dit hier hoort, dan weet je toch, het gaat nog eens even een feestje worden. Op de radio hier, Richie Epoveri, Sara Perché Ti Amo.

verzoekplaatje, het noodnummer van Nicky Kuiken. Deze Sarà perché ti amo van Ricky Epovri, moet ik zeggen. Hè. Nicky laat trouwens ook nog weten dat hij straks een cappuccino rosso avond houdt. Ik ben dat even moeten gaan opzoeken, want ik ben wel een koffiedrinker bijvoorbeeld, maar alleen pure koffie, dus cappuccino rosso. Ik had niet echt een idee wat dat betekent, maar blijkbaar staat dat eigenlijk gelijk voor Aperol Spritz. En als je dat toch een klein beetje gênant vindt, omdat bijvoorbeeld veel te vroeg om de dag te bestellen, dan kan je ook gewoon ermee wegkomen door te zeggen, voor mij een cappuccino rosso. Dat klinkt meteen een beetje beter. En zo hebben we weer iets bijgeleerd. En dat terwijl het nog maar 2:10 is. Zo meteen voor jou de Police, naar deze Ace of Base nog. All That She Wants.

stond onlangs met een vriendin te babbelen die duidelijk veel te weinig luistert naar Joe. Want plots speelde daar ergens Ed Sheeran op de achtergrond en was compleet verrast. Want ze dacht dat hij alleen maar van die zeer rustige ballads maakte. Maar nee, hij kan wel degelijk ook opzwepend zijn. Zelfs in van die muziek die ook behoorlijk rustig van start gaat. Ed Sheeran krijgt nog net voor één met Celestial. You see?

0: goedemiddag. De zaterdagmiddagsfeer zit helemaal zoals het moet. En meer dan dat zelfs. Met Marvin Gaye, Alvaro Soler, Jimmy Cliff. En starten met die startplaat dan, hè, van Pink. Na het nieuws van 1 over 2. Dat krijg je met Lore Brijsing. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De stroom keert geleidelijk aan terug rond Oudenaarde. Minister Quintin reageert geschokt op de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. En George Russell wint de sprintrace in de Grand Prix van Nederland. De stroompannen in de Vlaamse Ardennen raakt opgelost. Rond Oudenaarde zaten een tienduizendtal gezinnen sinds 10:30 zonder elektriciteit. Die komt nu stapsgewijs terug. Netbeheerder Fluvius laat weten dat nog 80 van de 464 cabines hersteld moeten worden. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook de oorzaak was. Binnenlandminister Bernard Quintin reageert diep geschokt op de schietpartij aan het commissariaat in Anderlecht vannacht. Dat is 12 keer beschoten met een oorlogswapen. De korpschef neemt extra veiligheidsmaatregelen. Jurgen de Lanceer.
2: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de federale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
1: Raakte niemand gewond? Het is nog onduidelijk wie erachter zit. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Formule 1 dan. In de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde, maar blijft wel leider in de WK-stand. En hoewel ze niet op de affiche stond, staat Pommelien Thijs nu al een tweede keer op Pukkelpop. De zangeres dook vanmiddag op als verrassing bij The Atomic Orchestra. Donderdag dook Pommelien ook al op tijdens de set van de Nederlandse zangeres Mo. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
0: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file, dat is 20 minuten op de A12 richting de grens met Nederland. En dat tussen de Ekerse Steenweg en Leugenberg, er is een ongeval gebeurd. E313 richting Antwerpen, 11 minuten erbij tussen Massenhoven en Wommelgem. En nog eens 10 minuten extra op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
3: Dit is Joe.

Sting can get the party started. Ik was er eigenlijk al even een feestje aan het bouwen, hoor. Maar niks mis met de boel een tweede kans te geven, zeker. Dus dan om 2:06 nog eens van start. En opnieuw van goedemiddag en van welkom bij Joe. En mag ik de zon misschien dan ook nog eens laten starten in het rood, in het geel en in het groen zelfs nu met Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People. En dan denk ik trouwens dat ik straks misschien toch ook nog ergens Pommelien Thijs moet draaien, want jullie krijgen daar duidelijk geen genoeg van als ik het nieuws van draai.

kwart over twee met I'm Good van Jelly Roll. En die naam die kreeg hij van zijn mama omdat hij als kind een beetje chubby was. En toen werd Jelly Roll in het leven geroepen. Dat is een opgerold cakeje met confituur ertussen. En dat is eigenlijk vooral wel lekker. Ik moet zeggen, ik ben wel blij dat mijn moeder mij nooit oliebol of zo heeft genoemd. Ik heb in mijn puberteit zeer veel oliebollen gegeten. En de weegschaal weegt mij daar dan uiteindelijk ook op hoor, moet ik zeggen. Maar intussen krijg ik het zelfs niet meer binnen. Enfin. Straks dan mag je jezelf nog eens centraal zetten. De spotlight zelfs in als je graag meebrult met de one and only van Chesney Hawkes. Nou, hier dan ook wel een fijne om mee te zingen. Op een heel andere manier dan weliswaar. Want dit is Marvin Gaye op zijn zwoelst met Sexual Healing.

0: straks dan de man die eigenlijk onze zomer heeft opgewarmd. Want Alvaro Soler die stond eind april al in de Lotto Arena. En straks komt hij er dus nog eens aan met El Mismo Sol. Na Chrissy Hynde nog met UB40. I got you, babe.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we gewoon koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
7: Love to see you shine.
8: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Good times.
10: Great music.
9: Dit is Joe.

gekregen, heb je er de boekjes al bij gehaald vandaag. Of gewoon geluisterd naar de radio zo na 10 uur ongeveer. Toen had collega Kenneth Stevens het er ook al over het nieuwe seizoen van De Verraders. En de volledige lichting van dat nieuwe seizoen is meteen ook bekendgemaakt. Ik ben nu wel waarschijnlijk de enige daarin, maar ik heb dat programma eigenlijk nog nooit gezien. Nu, deze editie ga ik niet anders kunnen, want mijn collega Tom de Kok die doet ook mee. Vandaar dat hij zo'n tijdje geleden is een paar weken afwezig was. Hij had mij ook gezegd, gisteren of zo, dat als je 1 editie gezien wil en moet hebben, dat het echt wel de deze gaat zijn van De Verraders. Wel ja, ik kan er mij zoiets bij voorstellen. Zeker toch als je de hele cast erbij haalt met ja, Ruben van Gucht, die een paar fratsjes ongetwijfeld gaat uithalen. Met Danira, met Ginny Beels, met Stefanie Korevits. En ook al ja, Margriet Hermans, die zit er ook nog in. Dat gaat bijzonder worden. En ongetwijfeld ontroerend ook met momenten om daar nog naar te kijken. Het is bijna 2:30. Dit is voor jou nog Alanis Morissette met

0: rat trouwens opnieuw meegebracht. Hè? Dat rat met alle letters van het alfabet opgeplakt. Daar ga ik straks nog eens aan draaien. Na onder andere de files er ook bij te halen. Die zijn er op de E313 richting Antwerpen. Is een kwartier extra rijden tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En nog een kwartier op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En verder is het nergens langer aanschuiven dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: ver naar vliegen is helemaal mee, maar met dit nummer laat je toch weten via de app Rolling on the River Proud Mary van Ike en Tina Turner. Rollen, dat is wat we gaan doen. Draaien vooral aan het rad met alle letters van het alfabet opgeplakt. En hier gaan we nog eens. Ik ga zijn ding nog eens laten doen. Kijken bij welke letter we uitkomen. En deze keer is dat voor de eerste editie van dit nieuwe seizoen is het de letter R geworden. Dat betekent dat jij daarmee mag doen, hè? De letter R. Welke artiest of band ken jij die start met de letter R? Laat het mij weten via de app. En wie weet draai ik jouw suggestie straks wel na Eros Ramazzotti onder andere nog met Anastasia. Wat eigenlijk trouwens ook al een R-man is. Hè? Maar kan je nog een andere man bedenken naast Eros Ramazzotti? Laat het weten. De app is er voor jou.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
3: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
5: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
8: Good times.
9: Great music.
8: Joe.

samen met die R-artiest dus al, Eros Ramazzotti. Ja, bij de R bleven we daarnet hangen toen ik aan het draaien was aan het rad. Een band of artiest met beginletter R, met andere woorden. Daarna zochten we het, mocht iemand anders zijn dan Eros Ramazzotti. Gelukkig zijn er ook heel veel, zoals net nog binnengekomen. Ricky Martin, The Ramones kwamen ook binnen. Rammstein, Radiohead, René Vroeger, R.E.M., Rod Stewart, Roy Orbison, Randy Newman, Rob De Nijs, Ronnie Mossuze, Rednecks, daar zou mijn dochter bijzonder blij mee zijn, Robbie Williams, Robin S. En dan lijkt het alsof er plots een hele bende is samengekomen om met z'n allen tegelijkertijd de Rolling Stones door te sturen. Dat is natuurlijk ook een R-band en ik heb het gevoel, ik kan daar niet omheen. De berichtjes voor de Rolling Stones, ze zijn gigantisch. Dus we gaan ervoor gaan. De Rolling Stones met een nummer, Sympathy for the Devil. Ik heb dat nog eens door alle machinerie gehaald hier, dat nummer. En het heeft alleen maar groene lichtjes gekregen, dus we gaan ervoor. Dit is die R-band Rolling Stones met Sympathy for the Devil.

Serge BV stuurt weer nog door via de app. Ja, dat klopt eigenlijk niet. Het is eigenlijk geen R-band, want het zijn de Rolling Stones. Dus dan zou die eigenlijk bij de T-categorie moeten zitten. Maar ik denk dat er anders veel te veel volk zit daar bij de letter T. De Supremes bijvoorbeeld, de Van Jets. We zouden zo wel even door kunnen gaan. Dus ik wou de Stones ook een kans geven bij de letter R. Sympathy for the Devil tot 6:56. Betekent dat ik nog een paar plaatjes hier kan draaien. Jawel, voor we richting het nieuws gaan. Cameron Whitcomb bijvoorbeeld, dat is zo 2:37. Moet wel lukken met Medusa. Nou, de Miami Sound Machine nog.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dat het al gezellig is geweest. En dus pak ik jou weer graag in ons nieuwe seizoen nog een uurtje extra mee met You're a Friend of Mine dan om de toon nog even te komen zetten. Het is precies 1:01. Nieuws dat hoor je met Lore Brijsink. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De stroompanne in de Vlaamse Ardennen is opgelost. 7 gewonden bij noodweer in Spanje. En het dodelijk slachtoffer van de zwaardaanval in Zweden was 17. In de Vlaamse Ardennen is de stroompanne volledig opgelost. Dat laat netbeheerder Fluvius weten. Zo'n 10.000 gezinnen zaten er iets meer dan 3 uur zonder elektriciteit. Het is al de 2e stroompanne in amper een week tijd. Vorige week werd die veroorzaakt door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook de oorzaak was. In het noorden van Spanje zijn minstens 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. Zo'n 400 mensen werden geëvacueerd, onder meer van een parking en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia, in het oosten van Spanje, werden 1000 mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het stormweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er nu te blussen. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op een school in Zweden is een meisje van 17. Dat melden lokale media. Een jongen van 18 viel er gisteren verschillende leerlingen aan met een zwaard. 3 mensen raakten gewond. 2 jongeren, 1 van 12 en 1 van 17, liggen nog in het ziekenhuis. De dader is een oud leerling van de school. Hij is opgepakt. Wat hem bezielde is niet duidelijk. In Formule 1. In de Grand Prix van Nederland heeft de Brit George Russell de sprintrace gewonnen. Hij haalde het voor de Monegasque Charles Leclerc en de Brit Lando Norris. De Italiaan Kimi Antonelli werd 4e, maar blijft wel leider in de WK-stand. En over een uur begint trouwens de kwalificatie voor de race van morgen. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
2: Eén file ook op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Kwartier extra daar tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
0: Dit is Joe. Met

Clemens Jackson Brown met You're a Friend of Mine. En ja, dat geldt sinds dit nieuwe seizoen ook opnieuw voor mij, voor jou, dat je opnieuw mijn vriend mag zijn. Tussen 12 en 4 dan vanaf nu. Zowel op jouw zaterdag als zondag trekken we een uurtje verder. Brecht, die gaat dat straks ook doen. Dan is hij er voor jou tussen 4 en 8. Dat gaat gezellig worden. Ja, ik heb het hier eigenlijk de hele tijd al over een nieuw seizoen. En dat terwijl we toch echt nog volop in zomervakantie hangen. 22 augustus. Ik vond dat we ze nog niet te ver mogen uitkijken. Nog niet te veel mogen aftellen richting september, bijvoorbeeld 1 september. Dan denk ik ook, ik moet nog keiveel in orde maken voor die 3 kinderen van mij. En die jongste, die heeft afgelopen donderdag, die is er nog eens in geslaagd om nog eens een gebroken armpje te ondergaan. Net zoals vorig jaar. Toen heeft hij dat voorgehad op 1 september. Was ook niet ideaal. Nu is het zo een dikke week en een half ervoor. Ja, ja, we gaan ons peren sowieso nog doen. Straks gaan we dus sowieso nog wel even de zomer verder vieren, omdat dat nu eenmaal wel kan en mag. Met een dansje er zelfs nog aan te pas. Het is Jerusalem namelijk dat je mag verwachten met Master KG. En dat volgt zometeen na Crazy nog van Seal.

wisten ook al volonté dat dat dansje erop werd gedaan. Hè, op deze Jerusalemma in 2020 was dat. Dat we dat met z'n allen deden. Goedemiddag nog steeds. Het is 3:15. Ik blijf hier graag nog tot 4 uur voor jou op post. En straks doe ik dat trouwens met een karaoke momentje. Redelijk zeker toch wel dat je daaraan gaat meedoen. Zeker als je in de auto bijvoorbeeld kruipt of hangt bij vriendinnen, dan kan die These Words van Natasha Bedingfield, oh jawel, dan kan die zeker wel werken. Nu ook al misschien er wel even in meegaan, want dit hier, dat blijft ook plezant hoor. Your Sylvain van Carly Simon.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: allemaal koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1

Zeer oké zelfs. Natasha Bedingfield en These Words. Het is nog steeds zaterdag. Nochtans wordt er zeer veel gepoetst. Heb ik al gemerkt aan de berichtjes via de app. Ik snap het wel. Het zo iets minder weer is daarbuiten. Leent zich dat er misschien wel toe. Maar het is nog steeds zaterdag. Ik vind dat het ook nog feestend mag klinken. En dat lukt met Rick Astley hier.

0: Smith, I don't want to miss a thing. Wel, dan zou ik zeggen, blijf zeker hangen, want ik heb straks nog nieuwe muziek mee hier bij Joe van Stella Lefty. Dat is een naam die misschien nog niet zo heel erg veel zegt, maar als je de muziek gaat horen voor je het weet, zit je mee op je paard, ga je meezingen, ga je genieten van die heerlijke grij in de stem van Stella Lefty met Boston naar Clouseau nog. En nog eens kijken hoe het gaat op de weg. Twee files waar het langer dan 10 minuten aanschuiven is of 10 minuten zelf op de Antwerpse ring richting Gent is dat het geval tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En ook al 10 minuten op de E313 dan richting Antwerpen tussen Ranst en Borgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: bellen Lefty. Lefty niet omdat ze linkshandig is of omdat ze linkse voorkeuren heeft, maar haar echte naam is gewoon Lefkowski. En geef toe, dan is Lefty toch net ietsje catchier. Hè? Van de Amerikaanse country pop zometeen dan weer naar de Ierse folk. En dat met C'est la vie van Bewitched.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Good times.
3: Great music.
2: Dit
3: is Joe.
4: Some people say I look like

donker aan het worden daarbuiten. Ja, zelfs die Riguera met Vamos a la Playa kan het ze precies niet verhelpen. Het is 4:15, goedemiddag. En hoe is het daar eigenlijk nog met jouw planning voor vanavond? Ik ga zelf sowieso de zetel nog eens inkruipen. Maar vanavond mag ik ook misschien nog wel iemand gelukkig maken met 3 miljoen euro. 3 miljoen euro, dat hoor je goed. Want ja, zo af en toe mag ik de lottocijfers eens inlezen. En vanavond op VRT1 mag ik dat dan ook nog eens doen. En het is dus vanavond te doen met een pot van 3 miljoen euro. Als je meegespeeld hebt of je bent dat nog van plan, dat kan nog altijd even. Hè, kan je misschien wel al wegdromen over die 3 miljoen euro. En wat zou je daar dan mee willen doen? Laat het gerust maar even weten. Hè. Via de app, je weet ons wel te vinden. Intussen krijg je Portugal the Man van mij met Feel It Still. Oh,

Hot Chocolate, die had het ook al over die miracles. Hè. I believe in miracles. Een dagje van 3 miljoen euro. Ik mag vanavond de lottocijfers gaan inlezen. En dat is de pot, 3 miljoen euro. Wat zou je ermee doen? Janne Voet die laat weten, ik zou al mijn geld geven voor de Arctic Monkeys nog eens te doen toeren. Ja, dat zit er zo precies niet meteen in. Hè. Dus alle succes daar ook mee. En Lisbeth Wels, die heeft ook eigenlijk een zeer schone droom. Die zou met die 3 miljoen euro een opvangtehuis willen neerzetten voor verwaarloosde dieren. Alhoewel je zou al het geld krijgen, moest ik er ook maar iets in te zeggen hebben natuurlijk. Hè. Het is 7 voor 4, betekent dat Brechter voor jou. Zometeen is heel veel plezier ermee. Geniet nog van jouw zaterdag.

0: Goedemiddag, ik ben er weer. Ja, Brecht inderdaad, ter vervanging van Jan. Ik ga mijn opperste best doen om alles te geven in deze eerste Greatest Hits. Want ja, tussen 4 en 8 wordt het, hè. En nu is het 4 uur inderdaad. Lore Brijsink heeft het nieuws voor jou.
1: Goedemiddag. In Antwerpen is een vrouw omgekomen bij een brand. Evacuaties door noodweer in Spanje. En Jasper Philipsen is de nieuwe leider in de Renewi Tour. In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de 2e verdieping, zegt Kim Bastiaans.
2: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerechtelijk lab zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn 1 persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
1: De brand is intussen geblust. In het noorden van Spanje zijn minstens 7 mensen gewond geraakt na hevige regenbuien. Zo'n 400 mensen werden geëvacueerd. Onder meer van een parking en uit een nachtclub. Op sommige plaatsen viel tot 200 liter water per vierkante meter. Ook in de buurt van Valencia in het oosten van Spanje werden 1000 mensen geëvacueerd. Daar veroorzaakte het stormweer een bosbrand. De brandweer probeert het vuur er nu te blussen. Ons landgenoot Jasper Philipsen heeft de 4e en voorlaatste rit in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het voor de Nederlander Olaf Kooi en de Italiaan Alessandro Borgo. Philipsen wordt ook de nieuwe leider in het klassement. Morgen is er de slotrit. En in ons voetbal spelen Zulte Waregem en SK Beveren op dit moment tegen elkaar. Na enkele minuten staat het er 0-0. Deze namiddag opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
0: En je vertraagt op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 6 minuten. En ook 5 minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
3: Dit is Joe.
4: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

0: vrijdag.
1: Die greatest hits waren zo verslavend dat we het nog een beetje langer laten duren. Vanaf nu, daarnet al bij Astrid, 4 uur inderdaad. En niet alleen Astrid, maar ook Jan doet er een uurtje bij. En gezien die laatste op vakantie vertrokken is, mag ik hier de reeks openen. En

Sean Hanley van Eagles deed een voor de fans best wel trieste uitspraak onlangs. Hij zei 2026 zal wellicht het laatste jaar van de Eagles zijn. En toch verlengen ze hun legendarische verblijf in de Sphere in Las Vegas. Ja, wie weet tillen ze daar toch over het nieuwe jaar. Zal wel fijn zijn. Hey daar, ook dit seizoen gaan we in deze Greatest Hits weer op bezoek. Zoek naar parels uit de pop rond een bepaald thema. En elke uur doen we een ander decennium aan. Dit uur is het aan de 70s. Het onderwerp dat verklap ik je zo meteen, maar deze Mr. Saxo Beat. Dit is Alexandra Stan.

0: Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

Dancing on the Ceiling. Het is weer zo'n zaterdag. Lionel Richie. Zeg, daarnet verscheen een artikel op HLN over een Chinese robot die het wereldrecord van hardrenner Usain Bolt naar de prullenmand heeft verwezen. Het ding dook dus onder die toch wel al verpletterende tijd van Bolt die hij behaalde in 2009. En dat zette me eigenlijk wel aan het denken. Talk of the town tegenwoordig is toch wel die AI en die robotten en zo. Mens versus machine, zeg maar. En waar ons dat gaat leiden de volgende jaren. Ja, het is het ene kamp of het andere kamp. Zie jij dat positief tegemoet of helemaal niet? Ben ik wel eens benieuwd naar. En we gaan er ook vanmiddag ons verzoekmoment aan wijden. Ken jij een nummer uit de jaren 70? Want daar vertoeven we dit uur in. Over ja, robots, over techniek, alles met elektriciteit en computer en zo. Over dus mens versus machine. En misschien is er ook al iets gemaakt over AI in de jaren 70. Avant la lettre, toch wel enorm. Moet ik toegeven. Maar wie weet. Zet het dan stand.pd in de Joe-app. En wij gaan intussen naar Duitsland. Na Lady Gaga en Bruno Mars. Ja, ja, alles hier heeft het label Without AI bij Joe. Dat weet je wel. Good times. Great music.

0: Ik liep dich nicht. Dat is zo'n beetje ook de slotsom die ik kan maken als ik in de Joe app kijk. Allemaal mensen die ofwel voor ofwel enorm tegen ja, die machines zijn. Of het is wel meer dan machines. Hè. Zo'n soort van machinebreinen. Die AI, die robotica. Een stevig thema. Die mens versus machine. Het maakt wat los. Daarover gaat ook ons verzoekmoment. Al heel wat binnen uit de 70. Straks overloop ik al een paar van je inzendingen. En één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Het is net 5 minuten, dus eigenlijk is het iets, iets minder dan die meer dan 5 minuten. Enfin, ik ben een beetje in de war. Richting Antwerpen, op de E17 is dat dus 5 minuten. Tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Nooit goed geweest in wiskunde.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van Meijerhaven.

0: berichten van Evelien hier over ons thema van ons verzoekmoment vandaag. Ze zegt, mens versus machine. Ja, ik gebruik AI als zoekmachine en zo, niet als creator. Maar ik vertrouw er niet te hard op. Ik ben van 1980 en groeide nog analoog op. Ja, vele van ons. Hè. Ik hoopte dat de toekomst eruit zag als in de Jetsons met een Rosie Robot die mijn huishouden deed terwijl ik kon ontwerpen. Ja, dat weet ik ook nog. Nu ziet het er naar uit dat AI mij zal vervangen als textielontwerper, maar een Rosie huishoudrobot is er nog altijd niet. En als die bestaat, zal ik hem als werkloze niet kunnen betalen. Evelien, daar moet ik heel stil van worden. Dat is inderdaad wel waar. Dat zijn toch wel dingen die ons bezighouden. En dan kan een liedje een beetje soelaas bieden. Een liedje dus over een mens versus een machine. Dit kwam al binnen. Gary Newman en Our Friends Electric. Tina van Mullum raadt hem aan. Heel mooie suggestie. En ook dit is zalig. Cerone en Supernature. Heel fijn voorstel. Ook Gwen is er weer en ze heeft deze. En om te bewijzen dat het ook helemaal de andere kant uit kan gaan, Mia Lippes zegt, ja kijk, voor mij is dat de highway to hell. Het gaat allemaal zo snel, zegt ze. Het blijft er eigenlijk nog aan menselijk contact over. Zou ik hem draaien of toch een ander? Je hoort het zo meteen.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
5: Schat, wat denk jij van een jacuzzi?
6: Goh, ik ben meer voor bubbels.
5: Is dat hetzelfde?
6: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
5: Hoe dan?
6: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
5: Oh, la!
4: Happy bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
5: Hier in Temse
6: en in Roeselaar.

We zoeken deze namiddag naar liedjes over ja, de mens versus machine, AI enzovoort. En kijk, wat je nu hoort op de achtergrond, dat is het allermeest binnengekomen als we het hadden over de jaren 70. Dit hier. Ja, je had de synthesizers die opkwamen in de jaren 70, maar er was ook zo'n dingetje als de vocoder, waarmee je je menselijke stem kon veranderen in een soort van robotstem. En dat werd het handelsmerk niet alleen van Michael Jackson, maar ook van Kraftwerk, de robots.

Nu heb ik je verwend, hè. Of toch zeker alle synthesizer-liefhebbers. Op Joe Paradise Beach deze zomer kwamen ook heel wat mensen vragen naar de titel van liedjes die we draaiden. En zo was er ook een dame, iets oudere dame, die dit zo aanstekelijk en ja, vond en eindelijk wel eens wou weten wat het was. Axel F. natuurlijk uit Beverly Hills Cop. En die past eigenlijk wel ook mooi bij het mens versus machine plaatje. Hij komt daarbij dat we volgend uur naar de 80's gaan. Eerst nog Terry Swims bij Joe. Goedemiddag. We'll be right back.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is jouw. Een van de vragen die de fans nu bezighouden tegenwoordig. Komt Marco Borsato in 2027 terug? Ik weet het antwoord na Fleetwood Mac. En het nieuws van 5 uur. Er is Lore Breisink.
3: Goedemiddag. Een dodelijke brand in Antwerpen. De politie in Anderlecht voert de strijd op tegen het drugsmilieu. Een winst in de eerste wedstrijd op het EK voor onze volleybalvrouwen. In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt Kim Bastiaans.
4: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerechtelijk lab zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn 1 persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
3: De brand is intussen geblust. De 2 verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
5: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties. En in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben. En wij zullen ons ook niet laten doen.
3: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de 4e en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
6: Olaf ging aan, het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. En dan een ultieme job gedaan, het was heel nipt. Maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is geslaagd.
3: Morgen eindigt de Renewi Tour. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleyvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Het werd 3-2 tegen Spanje. Morgen spelen de Yellow Tigers al tegen Portugal. De top 4 van elke groep stoot door naar de 8e finales. En in ons voetbal spelen Zulte Waregem en SK Beveren op dit moment tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft staat het daar 2-0 voor Zulte. Opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs. Daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
7: Dit is Joe.

0: Fleetwood Mac en Everywhere op je zaterdagmiddag. Zeg, het gonsde van de geruchten deze zomer. Zou Marco Borsato terug het podium beklimmen volgend jaar? Wel, zijn manager heeft dat nu helaas ten stelligste tegengesproken. Ja, nog geen Marco dus, maar zeg nooit nooit. Misschien wacht hij nog even, want hij gaat terug naar de rechtbank dit najaar. Hij eist honderdduizenden euro's aan gerechtskosten terug na zijn vrijspraak. Hopelijk staat hij daarna niet meer in het rood en kan hij weer aan zijn muziek beginnen. De duimen. Ja.
1: Dood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn.

Straks geef ik weer het startschot van onze kweesten naar de mooiste liedjes uit dit uur, de jaren 80. Maar het is wel, je bent gewaarschuwd, rond een spannend thema. We hebben het over AI, robotica en wat nog allemaal dat ons misschien wel in de toekomst zal overnemen. Of gaan we er juist mee op vooruit gaan als mensen? Dat allemaal naar aanleiding van dat nieuwsbericht vandaag over die robot die Usain Bolt's wereldrecord heeft verpulverd. Eerst nog Olivia Dean. He, he. En wat slenteren ook door Bakersweet. Zal ons deugden.

0: Amai, zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
6: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

Ook deze zomer lazen we verhalen over AI en niet altijd zo rooskleurig. En dan was er dus nog die robot die deze week naar een nieuw wereldrecord snelde. Nog goed dat Usain Bolt op beide oren kan slapen, want hij blijft natuurlijk de snelste mens op deze planeet. En dat is wat telt, of niet soms. Welke song uit de 80's heeft het over mens en techniek? Alles van elektriciteit tot robots. Songs met een futuristisch tintje dus. Laat het maar weten in de Joe-app. En dit is Black. Yeah.

0: straks weer een overzicht van al die straffe suggesties van jou. Dit keer over het thema AI en robotica en zo. Ja, dat belooft. Maar eerst gaan we Into the Groove met Madonna. Goedemiddag. En op de snelwegen zijn er geen files te melden. Nergens een plaats waar je minder zelfs of meer dan 5 minuten verliest. Dus dat ziet er allemaal heel goed uit. Shawn Mendes komt ook op de thee.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

enkel het zinnetje better than he can blijft ze wat nazinderen bij mij, want jij doet dat ook better than I can. Shawn Mendes heeft het bij het rechte eind. Luister maar. Dit kwam al binnen rond het thema mens versus machine. Pointer Sisters en Automatic, een ideetje van Gwen. Dankjewel. Vaak meer hoort, maar Joshua Stein heeft hem weer in het leven geroepen, zeg maar. Die robot, die AI-robot van Alan Parsons Project. Prachtig plaat, toch, hè? Ja, echt wel de moeite en zeker voorop. En ook een plaat die heel veel binnenkwam en gaat over surveillance, over het gevoel hebben door een soort van, hoe heet dat? En naar dat programma, hoe heet het de wereld? Big Brother, ja, Big Brother, dat was het. Te worden bekeken, dat is Rockwell en Somebody's Watching Me. En misschien is dat later wel.

0: ik eindig dit lijstje suggesties met Anne Ongena, die zegt een liedje dat veel te weinig gedraaid wordt. Zeer jammer, want een topschijf. Dat is dit hier. Machinery and Propaganda, dat is lang geleden, zeg. Dan gaan we dat draaien. Dat moet ik nu gaan beslissen, of wat? Ah, weer veel te moeilijke keuzes om te maken. Maar Cher, die gaat mij er toch heen loodsen. Nadif.
1: Vanavond bij VTM trekt Denzel Washington recht wat scheef zit in The Equalizer. En VTM 2 gaat witwassen in een zwarte komedie. De tv-première van The Kill Room. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

man strong enough. En we gaan ons sterken tegen de machines. Mens versus machine nu. En ik ga voor eentje die je niet vaak meer hoort. Even kijken wie hem heeft aangevraagd. Dat is Jan de Grieve. En het is Giorgio Moroder met Together in Electric Dreams. Voor de film Electric Dreams in 1984. Maar met de stem van de frontman van The Human League. En dat was natuurlijk Philip Oakey. Daar gaan we voor. Together in Electric Dreams als topverzoek uit de jaren 80. En de jaren 90 klonken al.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift by Joe. Het leukste nieuws van deze zomer was toch wel die trouw die dan toch niet van Ronaldo bleek te zijn. Iedereen in de maling genomen, dat vond ik echt grappig. Dus ja, de trouw van het jaar blijft toch wel die van Taylor op Madison Square Garden in New York. Waar het op dit moment trouwens een aangename 25 graden is. En dan haal je toch eens deze boven zeker.

0: Go Snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
1: Higher Than The Sun, daar zit ik nu in de zevende hemel met jou en al die greatest hits. Phil Collins, Pink en Rod Stewart, om er maar een paar te noemen. En het nieuws is er weer, want iets over 6 hier is Lore Brijsink.
2: Goedenavond. Een afgebrande woning door een elektriciteitskabel. Bart Somers reageert op het loon van zijn secretaresse en Lando Norris pakt de pole position in Zandvoort. In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt waarnemend burgemeester Bart Keimolen.
3: Bij Elia zeggen ze dat normaal die nooit meemaken. Het ongeluk wil nu dat die kabel natuurlijk net op een woning spontaan tot ontbranding komt. Hè. Die kabel wordt frequent gecontroleerd. Jullie frequent helikopters over om alles te controleren. En ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is. Hè.
2: Netbeheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
4: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze namen dan nog verder doen met verdere acties. En in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben. En wij zullen ons ook niet laten doen.
2: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers liever er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam naar politiek verlof. Het sport in ons voetbal heeft Zulte Waregem makkelijk gewonnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte scoorde 2 keer voor de rust en 2 keer erna. In de stand springen ze voorlopig naar de leiding in het klassement. Beveren staat gedeeld 8e. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de 4e en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
5: Olaf ging aan, het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. En dan ultieme job gedaan, het was heel nipt. Maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is geslaagd.
2: Morgen eindigt de Renewi Tour. En Formule 1 dan. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position voor de grote prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli blijft wel leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. En woensdag gaat het regenen.
1: Dankjewel, Lore. En er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Het zijn er 9 en dat door een ongeval. Tussen Brecht en Loenhout sta je aan te schuiven op de E19 richting de grens met Nederland. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer.
0: Dit is Joe.

was hij als tiener op straat gezet door zijn moeder en dan moest hij in auto slapen, dakloos geweest en uiteindelijk via TikTok en YouTube een wereldster geworden. Alex Warren, daarover heb ik het in april nog in de AFAS Dome en nu, zometeen op je radio, Fever Dream na Michel Delpech en zijn Pour un Flirt. Hij is weer aan het flirten geslagen deze zomer.

jij dat ooit al eens gehad? Een koortsdroom, dat zijn de meest bizarre van allemaal. Hè. Vreemde verhalen, intense emoties, dat is wat je dan 's nachts meemaakt. Ja, als je er verder over nadenkt, dan is verliefd zijn ook zo'n soort koorts. Helemaal de kluts kwijt. Ook Phil Collins had er last van in 88 met zijn Groovy Kind of Love.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.

zoek al de hele namiddag liedjes over mens versus machine. Techniek in al zijn zilte geuren en grijze kleuren. En dit uur gaan we voor de 90s. Dus speelt er een liedje in je hoofd uit de jaren 90 dat je meenam in die wondere, maar soms ook wat onheilspellende wereld van AI, techniek, robots en wat nog allemaal? Laat het maar weten in de Joe-app. Dankjewel.

0: herinner mij nog goed dat Patje Crimson van Toe Fabiola zei, je moet altijd zo een zinnetje of een woord of zo in een liedje steken en dan kunnen de mensen naar de platenzaak en vragen dat liedje met dat zinnetje. Voilà. En hij heeft dat altijd volgehouden. Denk maar aan die She's After My Piano van Toe Fabiola. Een overzicht van alle liedjes uit de jaren 90 die je mij stuurde, waar de vonken van afvliegen zometeen. En eerst komt de Ace of Base boven piepen, The Sign, ook zo'n fijn 90s nummer. Maar nog één file wel vermelden. Richting de grens met Nederland is dat op de E19 een dik kwartier vertragend door een ongeval tussen Brecht en Loenhout. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van Meijerhout.

0: The Power of Love. Ja, laat ons daar maar even aan vasthouden. Want nu gaan we toch wel een stevige toer op. We gaan rond het thema AI verder met jouw suggesties. Bernard was op dreef met deze Paranoid Android van Radiohead. En verderop in het lijstje komt er nog eentje van hem langs. En als ik het heb over robots, dan moet je het echt wel hebben over Daft Punk. Die waren op zichzelf al een beetje raar met hun helmen op. En dan nog deze robotstem natuurlijk uit Around the World. Dat zou hem ook kunnen zijn. En dit was ook goed gevonden. Met een videoclip waarin een jongetje met een afstandsbediening de mensen op pauze kan zetten. Zou misschien ook wel een goed idee zijn nu. Freestyler, de Bam Funk MC's. En dit hier kwam ook binnen. De titel zegt het al, hè. Plastic Dreams JD. Het wordt hier een zalige 90s dansavond, denk ik. Want ook dit hier kwam binnen van Gwen Vermeulen. En ook deze keer zegt de titel alles, Virtual Zone. En ik eindig met nog eentje van Bernard. Ik had het gezegd, hè. Oezekso 90, ook heel goed gevonden en heel weinig gedraaid nog. Deze Dasboot. En dat gaat ook over, ja, de heerschappij van machine over de mens. Dat zou het dus ook kunnen zijn, maar ik heb voor een ander gekozen. Welke dan wel? Het is de grootste gemene deler. Ja, deze kwam het meeste binnen. Ik ga het nog niet verklappen, het is voor Nadine.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Oh, ons cv-fotoboek is er.
4: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Oh, weet je dit nog?
4: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn. Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
7: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
1: Denk ik jarig?
7: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
1: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
7: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
1: Oh.
6: Happy Bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy Bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
1: Hier in Temse
7: en in Roeselare.

een voorsmaakje. Van Saturday Night Fever zo meteen. Ja, andere uren, maar het is er nog steeds. Die heerlijke muziek. Voor de dansvloer op jouw zaterdagavond. En dat is van 8 tot middernacht zelfs. Een uurtje extra. En ook deze Greatest Hits een uurtje extra. Met deze keer een plaat uit de 90's over ons thema. Nog altijd robotica, AI, technologie en consorten. En Sandra en Evelien hebben beide bijvoorbeeld de zelfde plaat doorgestuurd. En het is echt wel een heel slimme keuze. Het is er eentje van, op het eerste gezicht een losbol, met zijn speciale hoeden en zo. Jamiroquai, ken je die nog uit de 90's? Maar eigenlijk was dat een geniale artiest, hè? Zoals bewijst zijn Virtual Insanity. Ken je dat nog? Klinkt heel opgewekt, zegt Evelien, maar de tekst schetst een weinig fraai beeld over de toekomst van de mens. Futures made of virtual insanity. In 1996 al. Dus ja, die toekomst uit dat liedje is nu al, zegt Evelien. Oeh, ik begin daar al een beetje bij te huiveren. Maar inderdaad, Virtual Insanity waarschuwt eigenlijk voor ja, de dreiging van het overheersen van de technologie van de mens. En ja, dat is een beetje aan het gebeuren als wij zo onze scrollende jeugd bekijken, denk ik dan. Maar wij zijn natuurlijk niet veel beter. Virtual Insanity, Jamiroquai, hier bij Joe. Good times, great music. Dit is

het is een van de beste Vlaamse liedjes van de afgelopen jaren. Echt waar. Ik wil dat je liegt. Hanna Mee, ze werd net een week geleden nog geïnterviewd door onze Tom de Kok van op Rijvers. En nu zitten we al in het nieuwe seizoen, zeg van Joe, met al een week Sven en Anke weer op je radio. En de inschrijvingen voor hun Plopsaland-avontuur op 31 augustus stromen binnen. Allemaal lieve kinderen die iets inspreken in de Joe-app om zich kandidaat te stellen. Ook jij kan meedoen. 60 luisteraars kunnen die dag van het park en van Sven en Anke genieten. We walderen richting nieuws. Eerst door Cairo met de Bengals en daarna door Memphis.

0: Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. In Sint-Pietersleeuwen in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt de waarnemend burgemeester Bart Keimolen.
5: Bij Elia zeggen ze dat quasi nooit meemaken. Het ongeluk wil nu dat die kabel natuurlijk net op een woning ontdaan tot ontbranding komt, hè. Die kabel, die frequentie controleert, frequent helikopters over om alles te controleren. En ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is. Hè.
4: Netbeheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
6: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze namiddag al nog verder doen met verdere acties. En in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben en wij zullen ons ook niet laten doen.
4: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. In het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen bij een zware botsing na een politieachtervolging. Onder hen ook 2 agenten, dat bevestigt de politie. Het ongeval gebeurde vanochtend. Een politiewagen reed frontaal op een auto die spookreed op de snelweg. Die auto werd ook al achtervolgd door een andere politiewagen. Niemand overleefde de botsing. Er loopt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom de auto achtervolgd werd. Sport in ons voetbal heeft Zultewaardigem makkelijk gewonnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte scoorde 2 keer voor de rust en 2 keer erna. In de stand springen ze voorlopig naar de leiding in het klassement. Beveren staat gedeeld 8e. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op pole position voor de grote prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
7: Richting de grens met Nederland vertraag je nog altijd, dit keer voor zo'n 17 minuten, op de E19 door een ongeval en dat tussen Brecht en Loenhout. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Dit is Joe.

Lekker gek in Acapulco, na onze eerdere reisjes door Egypte en in Memphis. Ja, Joe, dat is altijd een beetje reizen, hè? Zeker in de zomer als de temperatuur weer begint te stijgen, zoals de komende dagen. Goeie zondagavond. Ja, nog een uurtje Greatest Hits bij Joe. En hoe zit dat nu met dat laatste verzoekje? Ik vertel het je zo meteen na Céline Dion.

Ook tussen 7 en 8, ons extra uurtje vanaf nu, speuren we verder naar liedjes over techniek vandaag. Ja, het is te zeggen techniek, technologie, AI, robotica. En dit keer trekken we alle registers open. Dit uur mag het uit eender welk decennium komen, dus ook voor de 70s en na de 90s. Ook dus uit de 21ste eeuw. En we krijgen ook alle eerdere verzoekjes nog eens samengebald die geen airplay kregen en gaan er ook nog een herkansing uit trekken. Laat maar komen via de Joe-app.

veel Joey's die zich afvragen, is er nog een Saturday Night Fever vanavond? Maar natuurlijk, we draaien non-stop de allerbeste funk, dance, disco en meer. En dat vanaf nu tot middernacht. Elita Adams, na deze van UB40. Want die vliegen er al in de...

0: Ja, nog altijd een van de meest klinkende 90s liedjes vind ik. Echt heel mooi en ik word er altijd zo heroïs van. Alsof ik een echte held ben, maar dan toch weer niet. Window of Hope van Elite Adams hier bij Joe vanavond. Straks een laatste overzicht, altijd zo leuk om te doen. Het gaat over AI of dan net geen AI-liedjes. Die zijn allemaal kandidaten. Overzichtje dus zometeen. Er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting de grens met Nederland. Zo'n 17 minuten vertragen door een ongeval op de E19 tussen Brecht en Loenhout. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

0: tranen van goud en tranen van metaal klinken nu door de raam.
1: No shadows will replace the warmth.
0: Dit is een zalige suggestie, zeg, voor ons thema. Ons verzoekjesthema, mens versus machine, sleeper in Metropolis. Waarom dat we daar niet eerder aan gedacht hebben, maar Evelien heeft het voor ons gedaan. Zij stuurde deze van Anne Clark door. Ze zegt, ja, die sfeer van een mens in een kille, mechanische omgeving, sleeper in Metropolis. En moet je weten, Metropolis is ook de naam van een heel oude film uit de jaren 2030 of zo ongeveer. Met een robot die erin voorkomt. Echt waar? En ook de robotstemmen waren weer van de partij, ook als het om alle decennia ging.

volgende nog niet gehoord. Oeh, dit klinkt ook wel heel kil als je er zo verder bij nadenkt. Benny Benassi was nogthans een stevige dansplaat rijker. En ja, onze eigen Milo die heeft ook over technology gezongen. En om af te sluiten, Karel Dwala die stuurt dit hier door. Het hoeft natuurlijk niet allemaal uit de 21ste eeuw te zijn. Gewoon alle decennia, dus ook deze Eric Grant is weer kandidaat met zijn Electric Avenue. Wat zal het worden? Dat hoor je zo meteen.

Indra stuurde de klepper van dit uur door over mens versus machine, het thema van vandaag. Zij ging voor de kwaal van de jeugd, zegt ze. Alhoewel, zowat alles heeft een keerzijde natuurlijk, hè. Indra, ook een goede keerzijde. TikTok, het was al een hit met autotune en andere computereffectjes, maar ook de puur menselijke stem van Kesha in 2010. Ook weer zo'n profetisch nummer. We gaan er helemaal voor.

Straks Saturday Night Fever, de beste dansplaten. Non-stop tot middernacht bij Joe. En deze mag je het komende uur al verwachten. I'm your boogeyman, Casey and the Sunshine Band. Met de floor fillers dus van Bel Air, maar ook nieuw voer. Zoals deze Magnetic en Bausa.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Op het WK Hockey hebben onze hockeyvrouwen hun eerste wedstrijd in de tweede ronde gewonnen. Het werd 1-3 tegen Duitsland. De Red Panthers komen zo voorlopig aan de leiding van hun groep. Je hoort doelpuntenmaakster Delphine Marje.
2: Heel mooi om onze eerste knock-out fase, zal ik zo zeggen, met een winst in handen te nemen. Dus ik denk dat het heel mooi is. We mogen er heel fier op zijn. Ik denk dat we gewoon sowieso de volgende wedstrijd ook moeten winnen. Dus ik denk dat we gewoon naar onszelf moeten kijken. We hebben nu al gewonnen, dus ik denk dat dat een mooie stap is naar de volgende wedstrijd.
1: Argentinië speelt straks nog tegen Spanje. Enkel de eerste twee ploegen stoten door naar de volgende ronde. De Sloveen Tadej Pogačar heeft meteen de openingsrit in de ronde van Spanje gewonnen. Pogačar was de snelste over een tijdrit van 9,4 kilometer. De Brit Ethan Hayter werd tweede op amper 900ste van een seconde. De Brit Joshua Darling, die vorige week zijn broer verloor bij een ongeluk in de wielerronde van Portugal, werd derde. Wout van Aert werd achtste op 9 seconden. In ons voetbal heeft Zulte Waregem makkelijk gewonnen van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte scoorde twee keer voor de rust en twee keer erna. In de stand springen ze voorlopig naar de leiding in het klassement. Beveren staat gedeeld achtste. En in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen bij een zware botsing na een politieachtervolging. Onder hen ook 2 agenten, dat bevestigt de politie. Het ongeval gebeurde vanochtend. Een politiewagen reed frontaal op een auto die spookreed op de snelweg. Die auto werd ook al achtervolgd door een andere politiewagen. Niemand overleefde de botsing. Er loopt een onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom de auto achtervolgd werd. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
0: Saturday Night Fever.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Op het WK Hockey hebben onze hockeyvrouwen hun eerste wedstrijd in de tweede ronde gewonnen. Het werd 1-3 tegen Duitsland. De Red Panthers komen zo voorlopig aan de leiding van hun groep. Je hoort Michel Struik.
2: Ik denk dat we super trots mogen zijn op hoe we de match hebben gespeeld. Echt de rust kunnen behouden. Het is niet simpel om 1-0 voor te staan. Je zag dat even de tweede helft even slap begonnen, maar dan direct kunnen rechtzetten. Dus super trots op ons.
1: Argentinië speelt straks nog tegen Spanje in dezelfde groep. Enkel de eerste twee ploegen stoten door naar de volgende ronde. De Sloveen Tadej Pogačar heeft meteen de openingsrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Pogačar was de snelste over een tijdrit van 9,4 kilometer. De Brit Ethan Hayter werd tweede op amper 900ste van een seconde. De Brit Joshua Darling, die vorige week zijn broer verloor bij een ongeluk in de wielerronde van Portugal, werd derde. Wout van Aert werd 8ste op 9 seconden.
3: Ik ben er mee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Ah, ik weet al zeker dat ik de tijd die ik mis een beetje in de bochten misschien al liggen. Ik toch een klein beetje minder risico inbouwen, maar de benen waren goed, dus ben hiermee tevreden.
1: In ons voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Charleroi pakt zo zijn derde competitiezege op rij en is ongeslagen. Het staat ook alleen aan de leiding. Mechelen pakt amper 1 op 9 en staat 14e. Eerder won Zulte Waregem makkelijk van SK Beveren, het werd 4-0. Zulte staat 2e, Beveren is gedeeld 8e. En vanaf 8 september voert Canada importheffingen in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS van 50%. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney laten weten. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de Canadese industrie te beschermen en te verdedigen. Eerder draaiden gesprekken tussen de VS en Canada over de importtaxen op niks uit. De VS kondigde daarom al importheffingen van 50% aan op Canadese goederen. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog met nog zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
0: Saturday Night Fever.

Poetic justice of cause and effect.

explain. My love for you is real.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. 1 op de 5 moeders van een premature baby ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij zo'n vroeggeboorte staan ouders vaak machteloos, zegt psycholoog Bieke Bolle van het UZ Leuven.
2: Ouders zijn vaak wel gedesoriënteerd en tijd en ruimte voelen zich vaak ook wel bevreemd. Soms hebben ze het gevoel van, dit is mijn kindje niet. Bijvoorbeeld van bepaalde moeilijke momenten dat ze herbelevingen aan hebben. Dat kan zijn in de vorm van nachtmerries. Dat kan zijn dat ook overdag hun plots overvalt.
1: Onderzoekers pleiten er daarom voor dat ouders van een premature baby standaard psychologische bijstand krijgen. Vanaf 8 september voert Canada importheffingen in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit de VS van 50%. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney laten weten. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de Canadese industrie te beschermen en te verdedigen. Eerder draaiden gesprekken tussen de VS en Canada over de importtaxen op niks uit. De VS kondigde daarom al importheffingen van 50% aan op Canadese goederen. Op het WK Hockey hebben onze hockeyvrouwen een goede zaak gedaan om zich te kwalificeren voor de halve finale. De Red Panthers wonnen met 1-3 van Duitsland. Maandagavond spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Speelster Judith van der Meijeren blikt vooruit.
3: Zeker na de wedstrijd hebben we gezegd, we gaan ons vol focussen op de wedstrijd tegen Argentinië. We zitten in een ideale positie om nog de groep te winnen. En om dan een halve finale voor eigen huis te spelen, dat zou fantastisch zijn. Maar het is nummer 2 van de wereld, heel veel kwaliteit. Dus daar gaan we zeker op ons best moeten zijn.
1: Geen eerste rode trui voor Wout van Aert na de openingsrit in de Ronde van Spanje. Van Aert werd 8e in de tijdrit op 9 seconden van winnaar Pogacar.
4: Ik ben ermee tevreden. Ik moet er ook gewoon mee tevreden zijn. Ik denk, ik heb alles gegeven. Maar ik weet al zeker dat ik de tijd die ik mis een beetje in de bochten misschien wel liggen. Dat ik toch een klein beetje minder risico inbouwde. Maar de benen waren goed, dus ik ben ermee tevreden.
1: Als Van Aert morgen de etappe wint of bonificatieseconden neemt, kan hij wel de leiderstrui van Pogacar overnemen. En in ons voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Charleroi pakt zo zijn derde competitiezege op rij en is ongeslagen. Het staat ook alleen aan de leiding. Mechelen pakt amper 1 op 9 en staat 14e. Eerder won Zulte Waregem makkelijk van SK Beveren. Het werd 4-0. Zulte staat tweede, Beveren is gedeeld 8e. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
0: Saturday Night Fever.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Spektakel in ons voetbal. Antwerpen en Racing Genk speelden 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerp stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerp blijft zo ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede, Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in onze competitie, pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. 1 op de 5 moeders van een premature baby ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders is dat 1 op de 10, dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij zo'n vroeggeboorte staan ouders vaak machteloos, zegt psycholoog Bieke Bolle van het UZ Leuven.
2: Ouders zijn vaak wel gedesoriënteerd en tijd en ruimte voelen zich vaak ook wel bevreemd. Soms hebben ze het gevoel van, dit is mijn kindje niet. Bijvoorbeeld van bepaalde moeilijke momenten dat ze herbelevingen aan hebben. Dat kan zijn in de vorm van nachtmerries. Dat kan zijn dat ook overdag hun plots overvalt.
1: Onderzoekers pleiten er daarom voor dat ouders van een premature baby standaard psychologische bijstand krijgen. En in Noord-Macedonië zijn minstens 5 mensen gestorven door het West Nile-virus. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten daar bekendgemaakt. In totaal werden in de afgelopen weken ook al minstens 43 besmettingen vastgesteld. Het virus wordt door muggen overgedragen op paarden en mensen. De noodtoestand is er ook van kracht. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
0: Saturday Night Fever.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Spektakel in ons voetbal. Antwerpen Racing Genk speelde 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerpen stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerpen blijft zo ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede, Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in onze competitie. Dat pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. Russisch president Poetin dreigt met nog meer aanvallen op Oekraïne. Dat heeft hij gezegd in een interview. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend na de luchtaanvallen op Russische economische doelen de afgelopen weken. Poetin dreigt daarom met extra aanvallen op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Eerder vandaag vielen 14 doden en meer dan 120 gewonden bij een Russische aanval op een winkelcentrum. In Beveren, Kruibeek en Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen zijn verschillende mensen gewond geraakt na een vechtpartij. Een man van 27 werd ook opgepakt, dat zegt het parket. Vrijdagavond kregen verschillende buren ruzie waarop die uit de hand liep. 3 personen werden uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. De man werd intussen vrijgelaten onder voorwaarden. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrek verbeterd. Dat is een tocht van ruim 3000 kilometer doorheen verschillende bergketens. In totaal telt de tocht zo'n 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen. Dat is straf, want in het begin werd hij zelfs even in het ziekenhuis opgenomen. Het vorige record stond op 42 dagen. Vannacht opklaringen, het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.